0: ik heb nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb eerst even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daaraf uitkomt. Benoorden de schaars bij geplant geschoven.
0: Stuk 5, gaan we even stoppen van voren.